0: Yeah. Amanda Lear, follow me. Deep voice. Dankie, dankie. Is dit Frikadel? Oh, Frikadel. Dankie, Frikadel. Vir daai ene. Nee, dit is Frikadel. Ja, Frikadel, look there.
1: Oh, my Sue.
0: Dankie, Daryl. Dis hy daai. Frikadel. Ok, Frikadel, dankie hoor. Ja, yeah, on Absolute Classics. So, ons het ons eerste, ek en Melanie, ons toets nou dinge. So, should I say it? Ons het ons eerste potgooi gehad.
1: Potgooi.
0: Potgooi.
1: That's not an actual word, is it?
0: It is. Ek het met my hoofregisseur gepraat, Melanie, en sy het gesê, Daryl, dit is. Dit is a podcast, dit is a potgooi.
1: Potgooi.
0: Potgooi.
1: Okay.
0: Het is diezelfde reactie wat ek gehad het toe ek tjoef gehoor het vir die eerste keer.
1: A tjoef?
0: A tjoef.
1: That's not that bad, is it?
0: Die potgooi is precies diezelfde, is het nie?
1: Dat is eigenlijk, ja.
0: Well, daar sê dan, daar sê. As jy ons wil sien in levende lywe, kan jy dit doen. All you have to do is just download the app. Go on, check it out. We'll invite you into the studio and we'll go, come to my camera, kom een bykie nader. Daar sê, jy weet,
1: ja.
0: Speel na die camera.
1: Jy is lekker.
0: Jy van die camera speel. Jy doen het elke dag van jou leven. Okay, what do you say to Blue Suede with Hooked on a Feeling? I think that's an excellent idea. Ons
1: ja.
0: Ons is gehoek op een gevoel. Hier gaan ons. I love this one. Hooka chaka. Where does it come from? Which TV series? Let me know.

Solidariteit Helpende Hand het een netwerk van skenkingswinkels, wat as ons winkels bekend staan. Skenk enige goeie kwaliteit ongewenste items aan een van die meer as 125 ons winkels landwyd. Fondse van ons winkel word in die

Kickstart van December Streets, net hier op die Waalse Trefferstasie 90.6 en 906 TV, van die atelier tot op jou skerm. Jy is ingeskakel op The Night Gap en ons is besig met jou Late Night Rewind. Ek moet sê, ek dink vanavond is nogal een moeilike een, want ek het sover nog net een persoon wat het reg het. Wil jy hem dalk vir jou hoor? Hier is hy.

Voor ons hoor wat die antwoord is, kyk ons gou wie hom allemaal reg gehad het. Monica, Zijn, Roan, Melissa en Albert, julle het hom reg. Dit is Heart, so all I want to do is make love to you.